ebonkia fuma ninankitie bokosi ninankia fu kitie bokosi ebonmi